0: Only the biggest hits.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren. Zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Van

reageren op de radio deur? Kijk op www.pdradio.nl en ervaar dat u bij ons kunt adverteren voor een laag tarief. Radioreclame werkt altijd.

0: Radio. BD Radio.
1: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is BD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
2: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek BD Radio en sla hem op.
1: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
2: BD Radio. Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: These are your pride songs. These are your pride songs.
1: Be my serotonin. Tell me why lies. Touch me like a secret. No one knows fine.
0: Only the biggest hits.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
3: Get ready for your favorite DJ!
4: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's.

0: PD Radio.
1: You know, I want your money.

0: for your favorite DJ.
1: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's.

0: PD Radio.
1: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
2: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
1: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
2: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C. Let's go.

0: Radio. Feel the rhythm of Bride.
1: Check this out.
2: Volg ons via Twitter en like us op Facebook. Check www.pdradio.nl voor alle info.

0: biggest hits.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf

0: City Radio. Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
1: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
0: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
1: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Only the biggest hits.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren. Zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.

0: Radio. Feel the rhythm of Bride.
1: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
2: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
1: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
2: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Radio.
1: PD Radio. Always.
2: Eens even kijken. Heb ik alles? Croissantje, koffie en mijn krantje. Wat mis ik nu nog? Oh ja. Tijmen in de ochtend op PD Radio.
3: Elke zaterdag vanaf 11 uur op PD Radio. Tijmen in de ochtend.
4: Warme dagen, zwoele nachten en muziek die daarbij hoort. Dit is jouw zomerradio.
1: PD Radio.

universe out there that I didn't do it, that I'm not here.

0: Only the biggest hits.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. De spanningen tussen de VS en Iran lopen al bijna 2 weken op. Intussen zijn ook 2 Saoedische olietankers geraakt bij de aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Tegen nieuwssite Axios zei Trump een grotere aanval op Iran dan ooit tevoren te overwegen. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde 2 mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregelen moeten een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. De politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. 1 persoon is aangehouden en de douane onderzoekt de zaak. Dit jaar nam de douane al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag. De dienst zegt dat de smokkel van tabak is uitgegroeid tot een erg belangrijk verdienmodel voor criminelen. Bijna nergens zijn legale sigaretten zo duur als in Nederland. Een pakje met 20 sigaretten kost zo'n 11 euro. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op 1 na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Get ready for your favorite DJ! Zaterdag.

100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits, gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.

0: Hallo.
1: Jouw iPhone wordt nog cooler met de PD Radio app voor iPhones. Ga naar de iTunes Store om de PD Radio app te downloaden. Luister ook onderweg naar PD Radio.
2: De warmte voel je meteen, de muziek pakt je vast. Dit is jouw zomerradio.
3: PD Radio.

0: Feel the love. Feel the beat. With PD Radio.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
4: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
3: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
4: PD Radio. Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

Half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Morgen kan het op sommige plaatsen in Zuid-Limburg nog wat warmer worden. Zondag trekken de nodige buien over ons land en kan het vooral in het noorden flink regenen. Begin volgende week wordt het licht wisselvallig. Halverwege de komende week belooft het weer tropisch te worden met temperaturen van boven de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: After the news, you will hear these songs on PD Radio, your number one pride radio station. These are your pride songs. These are your pride songs.

0: Only the biggest hits.
1: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws. Een deel van de Rotterdamse wijk De Esjes, de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod, rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregel moet een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op één na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. De spanningen tussen de VS en Iran lopen al bijna 2 weken op. Intussen zijn ook 2 Saoedische olietankers geraakt bij de aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Tegen nieuwssite Axios zei Trump een grotere aanval op Iran dan ooit tevoren te overwegen. De politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. 1 persoon is aangehouden en de douane onderzoekt de zaak. Dit jaar nam de douane al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag. De dienst zegt dat de smokkel van tabak is uitgegroeid tot een erg belangrijk verdienmodel voor criminelen. Bijna nergens zijn legale sigaretten zo duur als in Nederland. Een pakje met 20 sigaretten kost zo'n 11 euro. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride-hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Van

0: Feel the love.
1: Adverteren op de radio duur? Kijk op www.pdradio.nl en ervaar dat u bij ons kunt adverteren voor een laag tarief. Radioreclame werkt altijd.
2: Het is zomer op je radio. Zet hem harder. Zomer.
3: PD Radio.

0: and Pride. PD Radio.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
1: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
4: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
1: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
4: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

Half wat zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Morgen kan het op sommige plaatsen in Zuid-Limburg nog wat warmer worden. Zondag trekken de nodige buien over ons land en kan het vooral in het noorden flink regenen. Begin volgende week wordt het licht wisselvallig. Halverwege de komende week belooft het weer tropisch te worden met temperaturen van boven de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: After the news, you will hear these songs on PD Radio, your number one Pride radio station. I wanna be your-

these are your pride songs. These are your pride songs.

0: biggest hits.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten willen nieuwe invoerheffingen van 10 tot 12,5% opleggen aan landen die zich onvoldoende zouden verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. Economieën die al een verbod op gedwongen arbeid hebben ingevoerd, krijgen het lagere tarief van 10% opgelegd, zoals de EU en het Verenigd Koninkrijk en Canada. Andere landen, zoals China en Japan, krijgen een hoger tarief van 12,5%. Veel landen hebben al woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe importheffingen van de VS. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregel moet een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op één na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. Vandaag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste etappe voert de wandelaars via Kuik weer naar Nijmegen, waar ze aankomen op de Sint-Anna-straat, die voor die gelegenheid traditiegetrouw is omgedoopt tot Via Gladiola. Bij Kuik hebben militairen zoals ieder jaar een pontonbrug aangelegd over de Maas, waar de duizenden wandelaars overheen moeten. Door de lage waterstand moest de brug wel worden aangepast. Er is een extra brugdeel aangelegd van wal naar wal. Het weer, half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.

0: City.
1: Hi guys, my name is Sumber and this is
0: Pity Radio.

0: Amsterdam. PD Radio.
1: Get ready for your favorite DJ!
2: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.

0: Feel the love. Feel the beat. With PD Radio.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
5: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB Plus radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
4: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
5: PD Radio, Amsterdam op DAB Plus, kanaal 6C.

half vol zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Morgen kan het op sommige plaatsen in Zuid-Limburg nog wat warmer worden. Zondag trekken de nodige buien over ons land en kan het vooral in het noorden flink regenen. Begin volgende week wordt het licht wisselvallig. Halverwege de komende week belooft het weer tropisch te worden met temperaturen van boven de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: After the news, you will hear these songs on PD Radio, your number one Pride radio station.

0: only the biggest hits.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. De Verenigde Staten willen nieuwe invoerheffingen van 10 tot 12,5% opleggen aan landen die zich onvoldoende zouden verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. Economieën die al een verbod op gedwongen arbeid hebben ingevoerd, krijgen het lagere tarief van 10% opgelegd, zoals de EU en het Verenigd Koninkrijk en Canada. Andere landen, zoals China en Japan, krijgen een hoger tarief van 12,5%. Veel landen hebben al woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe importheffingen van de VS. De Franse president Macron krijgt van de Europese Unie hulp om de grote bosbranden in zijn land te bestrijden. Volgens Macron kan Frankrijk rekenen op speciale busvliegtuigen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Bij de Zuid-Franse stad Bordeaux is inmiddels 2400 hectare bosgebied verbrand. Ook Spanje kampt met natuurbranden en Madrid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd vanwege de uitstaande branden in Zuid-Europa. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregel moet een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. Vandaag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste etappe voert de wandelaars via Kaakweer naar Nijmegen, waar ze aankomen op de Sint-Anna-straat, die voor die gelegenheid traditiegetrouw is omgedoopt tot Via Gladiola. Bij Kuik hebben militairen zoals ieder jaar een pontonbrug aangelegd over de Maas, waar de duizenden wandelaars overheen moeten. Door de lage waterstand moest de brug wel worden aangepast. Er is een extra brugdeel aangelegd van wal naar wal. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's.

0: Radio.
1: PD Radio. Always. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
3: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
2: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
3: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Ramon Baron hier, om jou te vertellen dat wij vrijdagavond om 10 uur PD Radio samen gaan omtoveren tot de plaats waar je kunt feesten zonder entreegeld te hoeven betalen. Ik draai de dikste house en tech house platen en jij zet je volume op maximaal. De ingrediënten voor een heel goed feest. Vrijdagavond dus, 10 uur, de Downtown HQ Radio Show op PD Radio.
1: Half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Morgen kan het op sommige plaatsen in Zuid-Limburg nog wat warmer worden. Zondag trekken de nodige buien over ons land en kan het vooral in het noorden flink regenen. Begin volgende week wordt het licht wisselvallig. Halverwege de komende week belooft het weer tropisch te worden met temperaturen van boven de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Only the biggest hits.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Buitenlandchef Callas van de Europese Unie twijfelt over de beweegredenen van de regering Trump voor het opleggen van nieuwe invoerheffingen op producten uit de EU. De EU zou zich onvoldoende inspannen om gedwongen arbeid tegen te gaan. Dat slaat nergens op, zei Callas op een Azië-bijeenkomst in Manila. Volgens haar houdt de EU zich netjes aan de afspraken over gedwongen arbeid. Ze vraagt de VS om opheldering. Naast de EU hebben veel landen ook woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Iran heeft droneaanvallen uitgevoerd op infrastructuur die gebruikt wordt door het Amerikaanse leger in Bahrein en Jordanië. De aanvallen zouden een antwoord zijn op Amerikaanse bombardementen op Iraans grondgebied, waarbij volgens Iran 4 doden zijn gevallen. Iran heeft ook de droneaanval op Jordanië opgeëist. Daar waren hangars voor het onderhoud van de vliegtuigen en kazernes het doelwit. Het is inmiddels al de 13e nacht op rij dat er in de oorlog tussen Iran en de VS over en weer aanvallen zijn. In de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is bij een Russisch bombardement een dode gevallen en raakten 25 mensen gewond, melden lokale autoriteiten. Volgens de gouverneur van het gebied heeft het Russische leger zeker 5 bommen in de stad afgevuurd. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. Daarbij zou een magazijn zijn geraakt dat in brand vloog, melden lokale media. De aanval op Sint-Petersburg en specifiek op Russische energie, militaire en logistieke locaties zijn de afgelopen weken opgevoerd. De Franse president Macron krijgt van de Europese Unie hulp om de grote bosbranden in zijn land te bestrijden. Volgens Macron kan Frankrijk rekenen op speciale busvliegtuigen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Bij de Zuid-Franse stad Bordeaux is inmiddels 2400 hectare bosgebied verbrand. Ook Spanje kampt met natuurbranden en Madrid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd vanwege de uitstaande branden in Zuid-Europa. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Van

0: terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
1: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is Speedy Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
2: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek Speedy Radio en sla hem op.
1: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
2: Speedy Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Feel the love.
1: Eens even kijken. Heb ik alles? Croissantje, koffie en mijn krantje. Wat mis ik nu nog? Oh ja. Tijmen in de ochtend op PD Radio.
2: Elke zaterdag vanaf 11 uur op PD Radio. Tijmen in de ochtend. De zon.

0: terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
1: After the news, you will hear these songs on PD Radio, your number one Pride radio station. I just can't

0: Only the biggest hits.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Binnenkort komt er een puntensysteem voor mensen die zich niet aan de verkeersregels houden. Dat zeggen politie en justitie tegen RTL Nieuws. Wie bijvoorbeeld betrapt wordt op het appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt naast de gebruikelijke boete strafpunten. Het systeem is een nieuwe poging om hardnekkige veelplegers in het verkeer te stoppen. Maar geldt voor alle deelnemers aan het verkeer, aldus RTL. Bij 6 strafpunten in een jaar tijd komen mensen op een lijst met veelplegers. Informatics, het bedrijf dat voor veel Nederlanders de rekening voor medische zorg verstuurt, heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van nepfacturen. Dat meldt de Telegraaf. Het gaat om valse facturen van tussen de 100 en 160 euro die door criminelen gemaakt zijn met AI. Criminele bendes belagen Nederlanders steeds vaker met nepmails die lijken op de echte zorgfacturen van Informatics, meldt de krant. Vorig jaar ging het nog om enkele tientallen meldingen, maar dit jaar is het aantal dus opgelopen tot meer dan 20.000. Buitenlandchef Kallas van de Europese Unie twijfelt over de beweegredenen van de regering Trump voor het opleggen van nieuwe invoerheffingen op producten uit de EU. De EU zou zich onvoldoende inspannen om gedwongen arbeid tegen te gaan. Dat slaat nergens op, zei Kallas op een ASEAN-bijeenkomst in Manila. Volgens haar houdt de EU zich netjes aan de afspraken over gedwongen arbeid. Ze vraagt de VS om opheldering. Naast de EU hebben veel landen ook woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Iran heeft droneaanvallen uitgevoerd op infrastructuur die gebruikt wordt door het Amerikaanse leger in Bahrein en Jordanië. De aanvallen zouden een antwoord zijn op Amerikaanse bombardementen op Iraans grondgebied, waarbij volgens Iran 4 doden zijn gevallen. Iran heeft ook de droneaanval op Jordanië opgeëist. Daar waren hangars voor het onderhoud van de vliegtuigen en kazernes het doelwit. Het is inmiddels al de 13e nacht op rij dat er in de oorlog tussen Iran en de VS over en weer aanvallen zijn. Het weer, half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Van

0: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
2: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
3: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
2: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
3: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: After the news, you will hear these songs on PD Radio, your number one Pride radio station.

0: Only the biggest hits.
1: Dit is Bob Grabbendam met het radionieuws. Het risico op verdrinking is bij tieners geboren buiten Europa ruim 14 keer groter dan bij kinderen met een Nederlandse herkomst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar verdronken in Nederland 100 inwoners en van hen had 37% een niet-Nederlandse herkomst. Het waren migranten of mensen van wie één of beide ouders in het buitenland zijn geboren, al dus het CBS. In 2024 verdronken 113 inwoners, van wie 27% een niet-Nederlandse herkomst had. Op Giro 5125 is bijna 2 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela, meldt het Rode Kruis. Het Giro-nummer werd geopend kort nadat het land vorige maand werd getroffen door 2 aardbevingen. Volgens het Rode Kruis zijn 44 ziekenhuizen en ruim 100 gezondheidscentra in het Zuid-Amerikaanse land beschadigd geraakt, waardoor de toegang tot medische zorg beperkt is. De hulporganisatie heeft vaste zorgpunten en mobiele medische zorgteams opgezet. Binnenkort komt er een puntensysteem voor mensen die zich niet aan de verkeersregels houden. Dat zeggen politie en justitie tegen RTL Nieuws. Wie bijvoorbeeld betrapt wordt op appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt naast de gebruikelijke boete strafpunten. Het systeem is gericht tegen hardnekkige veelplegers in het verkeer, maar geldt voor alle verkeersdeelnemers, aldus RTL. Bij 6 strafpunten in een jaar komen mensen op een lijst met veelplegers. En Infomedics, het bedrijf dat voor veel Nederlanders de rekening voor medische zorg verstuurt, heeft het jaar al 20.000 meldingen gehad van nepfacturen, meldt de Telegraaf. Het gaat om valse facturen van tussen de 100 en 160 euro die gemaakt zijn met AI. Criminelen belagen Nederlanders steeds vaker met nepmails die lijken op de echte zorgfacturen van Infomedics, meldt de krant. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het Radio Nieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's.

0: op de radio duur? Kijk op www.pdradio.nl en ervaar dat u bij ons kunt adverteren voor een laag tarief. Radioreclame werkt altijd.
1: Hits from PD.
2: I remember I loved you. Came back when it mattered, I saw you.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: I knew it, I knew you.
1: PD Radio.

0: Radio. PD Radio. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
2: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
1: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
2: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Radio.
1: Get ready for your favorite DJ!
2: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf

0: biggest hits.
1: Dit is Bob Grabbendam met Radio Nieuws. Volgens berichten op X is er vanmorgen in Roemenië een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Waar het toestel vandaan kwam wordt nog onderzocht, maar omdat hij boven onbewoond gebied vloog, werd besloten hem neer te halen. Roemenië grenst in het noorden aan Oekraïne. In mei raakte een Russische drone nog een Roemeens flatgebouw. Het is voor het eerst dat Roemenië, sinds 2004 lid van de NAVO, een drone neerschiet. Polen deed dat wel al eerder. In de Rotterdamse wijk De Esch zijn vannacht volgens de politie ruim 20 mensen bekeurd omdat ze zich niet aan het nieuwe gebiedsverbod hielden. Dat geldt 3 maanden, elke nacht van 11 tot 5, voor iedereen die er niet woont, werkt of op bezoek is. Burgemeester Schouten wil hiermee rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. De hoogte van de bekeuringen wordt nog bepaald door het OM. Bewoners zeggen bij Radio Rijnmond eindelijk weer eens lekker geslapen te hebben. Het risico op verdrinking is bij tieners geboren buiten Europa ruim 14 keer groter dan bij kinderen met een Nederlandse herkomst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar verdronken in Nederland 100 inwoners en van hen had 37% een niet-Nederlandse herkomst. Het waren migranten of mensen van wie één of beide ouders in het buitenland zijn geboren, al dus het CBS. In 2024 verdronken 113 inwoners van wie 27% een niet-Nederlandse herkomst had. En in de eerste 5 maanden van dit jaar is er een stuk meer gekampeerd op Nederlandse campings dan vorig jaar. Dat concludeert kampeerspecialist ACSI uit cijfers van het CBS. Tot en met mei waren er 6,6 miljoen overnachtingen geboekt en dat is 22% meer dan een jaar eerder. Dat zou onder meer komen door het mooie weer in mei en doordat men er steeds vroeger in het jaar op uittrekt. Voor het eerst hadden de campings meer dan 1 miljoen gasten uit eigen land. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het Radio Nieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's.

0: dream last night.
1: The love of Amsterdam. PD Radio.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
4: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
3: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
4: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C. Let's go.

0: c'est ça la vie, baby.
1: Feel the love. Love, love.

0: woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: After the news, you will hear these songs on PD Radio, your number one Pride radio station. These are your Pride songs.
2: From the second that you walked in, something like a fever dream. I've been slept in weeks, I think I'm seeing things.
1: These are your Pride songs.

0: Only the biggest hits.
1: Dit is Bob Grabbendam met het radionieuws. Het Tialf IJsstadion in Heerenveen is getroffen door een cyberaanval. De criminelen zouden gegevens van de computers van Tialf gestolen hebben en dreigen met publicatie ervan. Tialf zelf zou niet meer bij de gegevens kunnen omdat die versleuteld zijn. Geplande evenementen kunnen voorlopig wel doorgaan. De aanval komt volgens RTL Nieuws van de groep The Gentlemen, die al eerder toesloeg bij Nederlandse organisaties. Ze eisen binnen 10 dagen losgeld voor de data. De 7 mannen die vorige week woensdag bij een grote politieactie tegen mensenhandel zijn gearresteerd, blijken allemaal Roemenen te zijn. 4 werden op de Amsterdamse Wallen aangehouden, de 3 anderen in Roemenië. Ze zouden na bedreiging steeds geld hebben geïnd van tientallen sekswerkers. Volgens het parool zijn de hoofdverdachten 2 halfbroers van 44 en 45 jaar. In Roemenië werden ze 7 jaar geleden al veroordeeld in verband met vrouwenhandel. Volgens berichten op X is er vanmorgen in Roemenië een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Waar het toestel vandaan kwam wordt nog onderzocht, maar omdat hij boven onbewoond gebied vloog, werd besloten neer te halen. Roemenië grenst in het noorden aan Oekraïne. In mei raakte een Russische drone nog een Roemeens flatgebouw. Het is voor het eerst dat Roemenië, sinds 2004 lid van de NAVO, een drone neerschiet. Polen deed dat wel al eerder. En Iran zegt eerder vandaag een grote aanval te hebben uitgevoerd op de Amerikaanse basis Ali al-Salem in Kuwait, waarbij een munitiedepot en meerdere barakken volledig verwoest zouden zijn. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zouden bij een groot aantal Amerikaanse militairen zijn gedood of verwond. Het zou gaan om een aanval met drones, maar bewijs daarvan is nog niet geleverd. De Verenigde Staten hebben de claim nog niet bevestigd. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het Radio Nieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits, gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.

Hey, Ramon Baron hier. Om jou te vertellen dat wij vrijdagavond om 10 uur PD Radio samen gaan omtoveren tot de plaats waar je kunt feesten zonder entreegeld te hoeven betalen. Ik draai de dikste house en tech house platen en jij zet je volume op maximaal. De ingrediënten voor een heel goed feest.

0: City Radio.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
4: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
3: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
4: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: After the news, you will hear these songs on PD Radio. Your number one Pride radio station. These are your Pride songs.

0: Only the biggest hits.
1: Dit is Bob Grabbendam met het Radio Nieuws. De Europese Commissie zegt dat de app TikTok minderjarigen niet goed beschermt, omdat hun accounts en filmpjes te makkelijk zichtbaar zijn voor vreemden en zelfs door mensen zonder account bekeken kunnen worden, wat kan leiden tot ongewenste contacten en pesten. Brussel eist dat TikTok de instellingen aanpast, zodat kinderen alleen zichtbaar zijn voor mensen die zij zelf toelaten. Als het bedrijf dat niet goed oplost, kan een boete volgen die kan oplopen tot miljarden euro's. Door de grote bosbranden in Frankrijk en Spanje hebben de alarmcentrales van de ANWB en Eurocross al tientallen meldingen gekregen van Nederlandse vakantiegangers, vooral uit de regio Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Daar zijn nu zo'n 40.000 mensen geëvacueerd. Ook vakantiegangers moesten soms ineens met spoed weg en hun spullen achterlaten. In Frankrijk wordt vanaf volgende week woensdag weer een hittegolf verwacht, de vierde sinds mei. Het Tialf-IJsstadion in Heerenveen is getroffen door een cyberaanval. De criminelen zouden gegevens van de computers van Tialf gestolen hebben en dreigen met publicatie ervan. Tialf zelf zou niet meer bij de gegevens kunnen omdat die versleuteld zijn. Geplande evenementen kunnen voorlopig wel doorgaan. De aanval komt volgens RTL Nieuws van de groep The Gentlemen, die al eerder toesloeg bij Nederlandse organisaties. Ze eisen binnen 10 dagen losgeld voor de data. En op een industrieterrein in Hoogeveen is gisteravond een boa constrictor gevonden. Dat meldde RTV Drenthe vanmorgen. Het dier is na overleg met een reptielendeskundige veilig afgevoerd door de dierenambulance. En men is nog op zoek naar de eigenaar. De slang was in een speciekuip gekropen en kon gevangen worden met een hoeslaken. Hij wordt nu opgevangen bij een dierenarts, omdat er zo gauw geen andere plek gevonden kon worden die groot genoeg was. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het Radio Nieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride-hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Van

0: exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
1: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
2: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is Speedy Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
3: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek Speedy Radio en sla hem op.
2: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
3: Speedy Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Radio.
1: Eens even kijken. Heb ik alles? Croissantje, koffie en mijn krantje. Wat mis ik nu nog? Oh ja. Tijmen in de ochtend op PD Radio.
2: Elke zaterdag vanaf 11 uur op PD Radio. Tijmen in de ochtend.
3: Warme dagen, zwoele nachten en muziek die daarbij hoort. Dit is jouw zomerradio.
0: PD Radio.

0: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: After the news, you will hear these songs on PD Radio. Your number one Pride radio station.

0: Only the biggest hits.
1: Dit is Bob Grabbendam met het radionieuws. Afgelopen nacht is een man in Nijmegen door zelfdoding om het leven gekomen. Naar verluid vertoont het man verward gedrag. Eerder op de dag beschoot hij oproepen agenten vanuit zijn woning. De politie heeft urenlang geprobeerd de situatie te deescaleren. Een speciale politieeenheid ging uiteindelijk de woning binnen en vond daar de zwaargewonde man. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie meldt verder geen details omdat het om zelfdoding zou gaan. Sinds vanmorgen zit Willem Holleder niet langer in de extra beveiligde gevangenis in Vught, maar is hij overgebracht naar een minder zwaar beveiligde inrichting in Krimpen aan den IJssel. Na beroep van Holleder oordeelde de Raad voor Strafrechttoepassing dat zijn verblijf in Vught onredelijk was. Hij verblijft nu op de speciale afdeling intensief toezicht van de gevangenis op bedrijventerrein de Stormpolder. De 68-jarige Holleder kreeg in 2019 een levenslange straf voor meerdere liquidaties. De Europese Commissie zegt dat de app TikTok minderjarigen niet goed beschermt omdat hun accounts en filmpjes te makkelijk zichtbaar zijn voor vreemden en zelfs door mensen zonder account bekeken kunnen worden, wat kan leiden tot ongewenste contacten en pesten. Brussel eist dat TikTok de instellingen aanpast, zodat kinderen alleen zichtbaar zijn voor mensen die zij zelf toelaten. Als het bedrijf dat niet goed oplost, kan een boete volgen die kan oplopen tot miljarden euro's. En bij een Russische luchtaanval op Kiev zijn zeker 10 doden en bijna 100 gewonden gevallen, meldt nu.nl. Doelwit was een oefenterrein waar op dat moment afgevaardigden van de Oekraïnse defensieindustrie bij elkaar waren gekomen voor een wapenbeurs. Volgens de lokale autoriteiten is er een ballistische raket gebruikt bij de aanval. De Oekraïnse procureur-generaal onderzoekt of er fouten zijn gemaakt rond het evenement. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het Radio Nieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.

0: music. PD Radio.
1: Your hits, more music. PD Radio.
0: PD Radio. PD Radio.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem.

0: Feel the love, feel the beat with PD Radio.
1: Adverteren op de radio duur? Kijk op www.pdradio.nl en ervaar dat u bij ons kunt adverteren voor een laag tarief. Radioreclame werkt altijd.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: After the news, you will hear these songs on PD Radio. Your number one Pride radio station.

0: Only the biggest hits.
1: Dit is Bob Grabbendam met het radionieuws. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijn bom tegen te houden. En daarbij een vrouw van in de 20 en later een man van in de 40 aan te houden. Volgens de politie was het explosief vermoedelijk bedoeld als autobom in Noord-Ierland. De minister van Justitie noemt de vondst zeer zorgwekkend en prijst de politie voor het ingrijpen. Het Kremlin lijkt zich voor te bereiden op een nieuwe mobilisatie, want het Russische parlement heeft een wet goedgekeurd die ook mensen met een strafblad toelaat om zich aan te melden voor militaire dienst. Volgens een Amerikaanse denktank houdt Moskou bovendien rekening met sociale onrust en bereidt de Nationale Garde zich voor op strengere regels. Intussen zoeken steeds meer Russen online naar informatie over visumvrij reizen en het verkrijgen van een buitenlands paspoort. Afgelopen nacht is een man in Nijmegen door zelfdoding om het leven gekomen. Naar verluid vertoonde de man verward gedrag. Eerder op de dag beschoot hij op groepen agenten vanuit zijn woning. De politie heeft urenlang geprobeerd de situatie te deescaleren. Een speciale politieeenheid ging uiteindelijk de woning binnen en vond daar de zwaargewonde man. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie meldt verder geen details omdat het om zelfdoding zou gaan. En het herstel van de waterschade in het Utrechtse Beatrix Theater duurt toch langer dan gedacht. Daarom gingen eerder voorstellingen van de musical Moulin Rouge niet meer door. Nu is ook de première van de nieuwe musical En Juliet uitgesteld tot 7 oktober. De waterschade aan onder andere apparatuur ontstond vorige week vrijdagavond. Door een technische storing sprongen sprinklers boven het podium aan en dat duurde ongeveer een half uur. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het Radio Nieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits, gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.

0: Feel the love.
1: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is Speedy Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
5: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek Speedy Radio en sla hem op.
4: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
5: Speedy Radio. Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Radio.
1: Get ready for your favorite DJ.
2: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits, gepresenteerd door 7 DJ's.

0: meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Your weekend,
4: ladies and gentlemen,
3: starts now. We know what you need, we know what you want, and you want it now. A massive music weekend with PD Radio, Amsterdam's number one LGBT pride radio station.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De twee grote natuurbranden ten westen van Madrid worden samen één grote brand en zijn nog niet onder controle, dat melden de Spaanse autoriteiten. Het vuur is lastig te bestrijden door de droogte en harde wind. Veel dorpen zijn geëvacueerd of mensen moeten thuis blijven met ramen en deuren dicht. Totaal gaat het om zo'n 20.000 mensen. Premier Sanchez noemt de natuurbranden dramatisch. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen om te helpen bij het bestrijden ervan. Vanaf morgen gaat Rijkswaterstaat handhaven op het verbod voor vrachtwagens om over de Merwedebrug te rijden. Er worden dit weekend camera's in gebruik genomen en niet pas vanaf maandag. Touringcars en vrachtwagens die dan nog steeds over de brug rijden krijgen een boete van €500. Uit beelden van een webcam van Rijkswaterstaat blijkt dat er nog steeds vrachtverkeer over de brug rijdt. En dat is sinds vorige week verboden omdat de constructie verzwakt is. Sinds vanmorgen zit Willem Holleder niet langer in de extra beveiligde gevangenis in Vught, maar in een minder zwaar beveiligde inrichting in Krimpen aan den IJssel. Na beroep van Holleder oordeelde de Raad voor Strafrechttoepassing dat zijn verblijf in Vught onredelijk was. Hij verblijft nu op de speciale afdeling intensief toezicht van de gevangenis op bedrijventerrein De Stormpolder. De 68-jarige Holleder kreeg in 2019 een levenslange straf voor meerdere liquidaties. Het Kremlin lijkt zich voor te bereiden op een nieuwe mobilisatie, want het Russische parlement heeft een wet goedgekeurd die ook mensen met een strafblad toelaat om zich aan te melden voor militaire dienst. Volgens een Amerikaanse denktank houdt Moskou bovendien rekening met sociale onrust en bereidt de Nationale Garde zich voor op strengere regels. Intussen zoeken steeds meer Russen online naar informatie over visumvrij reizen en het verkrijgen van een buitenlands paspoort. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: Check this out.
7: Volg ons via Twitter en like us op Facebook. Check www.pdradio.nl voor alle info.
8: Get ready for your favorite DJ.
9: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits, gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.

0: Dance Party Weekly, the biggest party on your radio, and it continues. And big shout out to Donna and Lisa. They're off to the airport on holiday, got us locked in. They say, Lee, it's the night before our holiday and we are up very early in the morning, 2:30 alarm call. Can you give us some motivation, please? We're off to the White Island for a week. Big shout out to you guys. Take plenty of money with you, you're going to need it. Right, on the way on the dance party, Dizzy Rascal and Calvin Harris with Hype. And we're not far away from this week's hottest record as well. I'm delighted to welcome the artist behind it, who we all know and love, onto the show soon.
1: The biggest dance anthems on your radio. This is The Dance Party with Lee Everest.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
6: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
5: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
6: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Amsterdam, PD Radio is er. Overal in de regio op DAB+, kanaal 6C.
1: Scan je DAB+ radio, selecteer Gay Radio PD en zet hem aan.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Polen verliest de conservatief-nationalistische partij PIS zo'n 30 parlementsleden die een gematigder koers willen dan partijvoorzitter Kaczynski. Volgens hem hebben ze zelf hun lidmaatschap opgezegd, maar de parlementsleden zeggen dat ze uit de partij zijn gezet. Aanleiding is de benoeming van de uiterst rechtse Przemysław Czarnek als kandidaat voor de verkiezingen voor een nieuwe premier volgend jaar. Daar kwamen de parlementariërs tegen in verzet. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. Daarbij zijn een vrouw van in de 20 en later een man van in de 40 aangehouden. Volgens de politie was het explosief vermoedelijk bedoeld als autobom in Noord-Ierland. De minister van Justitie noemt de vondst zeer zorgwekkend en prijst de politie voor het ingrijpen. De twee grote natuurbranden ten westen van Madrid worden samen één grote brand en zijn nog niet onder controle, dat melden de Spaanse autoriteiten. Het vuur is lastig te bestrijden door de droogte en harde wind. Veel dorpen zijn geëvacueerd of mensen moeten thuis blijven met ramen en deuren dicht. Totaal gaat het om zo'n 20.000 mensen. Premier Sanchez noemt de natuurbranden dramatisch. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen om te helpen bij het bestrijden ervan. Vanaf morgen gaat Rijkswaterstaat handhaven op het verbod voor vrachtwagens om over de Merwedebrug te rijden. Er worden dit weekend camera's in gebruik genomen en niet pas vanaf maandag. Touringcars en vrachtwagens die dan nog steeds over de brug rijden krijgen een boete van €500. Uit beelden van een webcam van Rijkswaterstaat blijkt dat er nog steeds vrachtverkeer over de brug rijdt. En dat is sinds vorige week verboden omdat de constructie verzwakt is. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord, hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Here is Johnny, guest mix of the week. Every Saturday night on Pity Radio.
5: Get ready for your favorite DJ!
6: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op Pity Radio welke track op nummer 1 eindigt.

0: with Moose T, of course. And a big shout out to Kelly, who's got us on listening in the car. Says Lee, got the aircon on, feeling cool in the car with a nice coffee and ready for the weekend. Is perfectly soundtracking my journey. Thanks for your love, guys.
1: The weekend starts here. The weekend starts here. This is Ready for the Weekend with Lee Everest.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
4: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
3: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
4: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

Hey, Ramon Baron hier om jou te vertellen dat wij vrijdagavond om 10 uur PD Radio samen gaan omtoveren tot de plaats waar je kunt feesten zonder entreegeld te hoeven betalen. Ik draai de dikste house en tech house platen en jij zet je volume op maximaal. De ingrediënten voor een heel goed feest.

0: After the news, you will hear these songs on PD Radio, your number one Pride radio station. More hit music. PD Radio, your number one Pride radio station.
1: Get ready!
2: When does your weekend start? P.S. Every Friday with the Massive Music Weekend on PD Radio. Tune in on PD and pour yourself a nice gin and tonic. Let's start the weekend now.
3: Turn it up,
2: PD Radio.
4: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. In Engeland heeft een man 3 kinderen gered uit zee bij West Mersey ten noordoosten van Londen. Een moeder en haar dochter wilden 1 van de 3, een jongen van 7, redden, maar kwamen daarbij om het leven door verdrinking. Het lukte de Britse man om hem alsnog uit het water te halen. Het kind ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij redde hierna nog 2 kinderen, ook zij zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om leden van 1 familie, ze zouden zijn meegesleurd door een grote golf. Bij een schietpartij op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 4 Palestijnen en 2 Israëliërs omgekomen. 6 anderen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat een inwoner het wapen van een beveiliger had afgepakt en was gaan schieten. De beveiliger werd gedood en later ook een Israëlische militair. Dit had meerdere aanvallen door kolonisten tot gevolg in de Palestijnse dorpen rond de plaats Tel, die inmiddels is afgesloten door de Israëliërs. In Polen verliest de conservatief-nationalistische partij PIS zo'n 30 parlementsleden die een gematigder koers willen dan partijvoorzitter Kaczynski. Volgens hem hebben ze zelf hun lidmaatschap opgezegd, maar de parlementsleden zeggen dat ze uit de partij zijn gezet. Aanleiding is de benoeming van de uiterst rechtse Przemyslaw Czarnek als kandidaat voor de verkiezingen voor een nieuwe premier volgend jaar. Daar kwamen de parlementariërs tegen in verzet. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. Daarbij zijn een vrouw van in de 20 en later een man van in de 40 aangehouden. Volgens de politie was het explosief vermoedelijk bedoeld als autobom in Noord-Ierland. De minister van Justitie noemt de vondst zeer zorgwekkend en prijst de politie voor het ingrijpen. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het radio nieuws.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Every morning at 9 a.m. Something mysterious.

0: yes, when you were young. Join us with the music you love. Queer Classics on PD Radio.
1: Get ready for your favorite DJ!
2: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
2: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
3: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
2: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
3: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Dit is Francis Wix met het Radio Nieuws. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. Vanwege de droogte en lage waterstand gaat morgenmiddag om 12 uur de sluis bij Eefde dicht en kan er geen schip meer door het Twentekanaal. Het is voor het eerst dat dit gebeurt. Bedrijven langs het kanaal worden voor onbepaalde tijd afgesloten van de binnenvaart. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan de natuur, bodem en waterkeringen. Er wordt overlegd met bedrijven over alternatieven, zoals bevoorrading over de weg. In Engeland heeft een man 3 kinderen gered uit zee bij West Mersey ten noordoosten van Londen. Een moeder en haar dochter wilden 1 van de 3, een jongen van 7, redden, maar kwamen daarbij om het leven door verdrinking. Het lukte de Britse man om hem alsnog uit het water te halen. Het kind ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij redde hierna nog 2 kinderen. Ook zij zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om leden van 1 familie. Ze zouden zijn meegesleurd door een grote golf. Bij een schietpartij op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 4 Palestijnen en 2 Israëliërs omgekomen. 6 anderen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat een inwoner het wapen van een beveiliger had afgepakt en was gaan schieten. De beveiliger werd gedood en later ook een Israëlische militair. Dit had meerdere aanvallen door kolonisten tot gevolg in de Palestijnse dorpen rond de plaats Tel, die inmiddels is afgesloten door de Israëliërs. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeien.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Eens even kijken. Heb ik alles? Croissantje, koffie en mijn krantje. Wat mis ik nu nog? Oh ja. Tijmen in de ochtend op Pidi Radio.
2: Elke zaterdag vanaf 11 uur op Pidi Radio. Tijmen in de ochtend.
3: Get ready for your favorite DJ!
4: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op Pidi Radio welke track op nummer 1 eindigt.

0: When does your weekend start? P.S. Every Friday with the Massive Music Weekend on PD Radio. Tune in on PD and pour yourself a nice gin and tonic. Let's start the weekend now.
1: Turn it up,
0: PD Radio.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. En de bosbranden in Zuidwest-Frankrijk zijn zo hardnekkig dat de regering crisisoverleg voert. Tot nu toe zijn meer dan 110.000 mensen geëvacueerd en er wordt alles aan gedaan om Bordeaux te beschermen tegen de vlammen. Nederlanders die naar Frankrijk op vakantie gaan moeten zich goed voorbereiden. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Parijs, omdat geen enkele regio gespaard lijkt te blijven. Er wordt geadviseerd om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurrampen en een vluchttas in te pakken. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. Vanwege de droogte en lage waterstand gaat morgenmiddag om 12 uur de sluis bij Eefde dicht en kan er geen schip meer door het Twentekanaal. Het is voor het eerst dat dit gebeurt. Bedrijven langs het kanaal worden voor onbepaalde tijd afgesloten van de binnenvaart. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan de natuur, bodem en waterkeringen. Er wordt overlegd met bedrijven over alternatieven, zoals bevoorrading over de weg. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
0: PD Radio. Online and on your mobile device.
4: Always a better music mix.
5: Always a better music mix.
6: Get ready for your favorite DJ.
7: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Van

0: I'd ever seen. Pity Radio. The Downtown HQ Radio Show.
1: Hier komen de tracks waar ik me goed bij voel om jou je er ook goed bij te laten voelen. Dit is de aflevering van de Downtown HQ Radio Show van deze week met vanavond in de show tracks van Alaya & Gayo, Moody Hurts, It's Blay. En om de show mee te openen heb ik deze track voor je van Nicky Fly.

Colomba, Colomba, Colomba, Colomba.

Cube Recordings. Deze track van de Cube Guys samen met Inno2 en Ali Selecta. Getiteld Angelina. Hier wekken we de energie op voor al jouw leuke momenten. De Downtown HQ Radio Show. Met nu op de radio een track van de Murcielago EP. Een release op No Definition van Alex Vanni. Dit is

golven compleet over met een release op Two Room Tracks. Swerds. Massiman en Miggy de la Rosa zijn verantwoordelijk voor de laatste plaat van de show, Addicted. Na deze Cash and Kicks van Alex Vart en I Like Diamonds. Enjoy.

I cross the line, I breathe you in, I make you mine.

0: starts now. We know what you need, we know what you want, and you want it now. A massive music weekend with PD Radio, Amsterdam's number one LGBT pride radio station.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde 1 minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. En de bosbranden in Zuidwest-Frankrijk zijn zo hardnekkig dat de regering crisisoverleg voert. Tot nu toe zijn meer dan 110.000 mensen geëvacueerd en er wordt alles aan gedaan om Bordeaux te beschermen tegen de vlammen. Nederlanders die naar Frankrijk op vakantie gaan moeten zich goed voorbereiden. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Parijs, omdat geen enkele regio gespaard lijkt te blijven. Er wordt geadviseerd om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurrampen en een vluchttas in te pakken. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: The biggest dance anthems on your radio. With Lee Everest. The Dance Party Weekly.
4: Lee Everest here inviting you to the dance floor on PD Radio from 7 o'clock Friday night for the dance party. We've got club classics and current anthems for you. Brand new hottest record every week and a brand new record of the week too during the show. Join me Friday at 7.
3: Dance Party Weekly with Lee Everest.
5: Get ready for your favorite DJ!
6: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
7: Turn up your radio.
8: Hits from PD.
9: Show me hey, show me love, make me bulletproof. Cold as thing, no.
10: Girls just wanna dance.
11: Hey, what's up? It's the Kid Leroy.
12: Hey, it's Kehlani.
13: You're more than any stupid song could ever say.
14: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
8: PD Radio. PD
15: Radio.
16: Days like nights. Nice.
17: Where words fail, music speaks.
18: Days Like Nights Radio with Elkie Klein.
19: Hey guys, welcome back to the radio show. This is Days Like Nights and my name is Ilke Klein. If you tuned into the broadcast last week as well, you heard the lovely opening set by Corin Cavini at our annual Woodstock gathering this year. This week I have my own set for you. Corin laid down the vibe really, really well and it was an absolute pleasure to continue after that. Lots of upcoming Days Like Nights releases in this one, some by my own hand, among others a new track together with Dallas and Tiffy Vera. Let's get into it. This is me, Ilke Klein, recorded live at Woodstock in the Netherlands.

0: When does your weekend start? P.S. Every Friday with the Massive Music Weekend on PD Radio. Tune in on PD and pour yourself a nice gin and tonic. Let's start the weekend now.
1: Turn it up.
0: PD Radio.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Here is Johnny, guest mix of the week, every Saturday night on PD Radio.
5: Get ready for your favorite DJ!
6: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits, gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
7: Turn up your radio.
8: Hits from PD.
9: Show me hate, show me love, make me bulletproof. Cold as
10: I was just wanna dance.
11: Hey, what's up? It's the Kid Leroy.
12: Hey, it's Kehlani.
13: You're more than any stupid song could ever say.
14: Hi, I'm Olivia Rodrigo.
8: PD Radio.
15: Your attention, please. The following Galistian Airways destinations are now boarding.
16: Los Angeles, Berlin, New York, Tokyo.

Hey, Ramon Baron hier. Om jou te vertellen dat wij vrijdagavond om 10 uur PD Radio samen gaan omtoveren tot de plaats waar je kunt feesten zonder entreegeld te hoeven betalen. Ik draai de dikste house en tech house platen en jij zet je volume op maximaal. De ingrediënten voor een heel goed feest.

0: Eens even kijken. Heb ik alles? Croissantje, koffie en mijn krantje. Wat mis ik nu? Oh ja. Tijmen in de ochtend op Pidi Radio.
1: Elke zaterdag vanaf 11 uur op Pidi Radio. Tijmen in de ochtend.
2: Hallo.
3: Jouw iPhone wordt nog cooler met de Pidi Radio app voor iPhones. Ga naar de iTunes Store om de Pidi Radio app te downloaden. Luister ook onderweg naar Pidi Radio.

0: reageren op de radiodeur? Kijk op www.pdradio.nl en ervaar dat u bij ons kunt adverteren voor een laag tarief. Radioreclame werkt altijd.
1: Your weekend,
2: ladies and gentlemen,
1: starts now. We know what you need, we know what you want, and you want it now. A massive music weekend with PD Radio, Amsterdam's number one LGBT Pride radio station. Woo!